0: Jam FM. Always smooth and funky.
1: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Tuin voor Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Tuin voor Lunch. Tuin voor Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Wij zijn Jam FM.
2: Oh, how are you?

0: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de 2 regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de twee piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Op zondag.

0: Union Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Vanaf vanmiddag geldt in heel Nederland code geel vanwege zware onweersbuien. In het oosten van het land is er zelfs kans op een paar centimeter hagel in korte tijd. Het KNMI waarschuwt voor windstoten tot 70 km per uur, waardoor bomen om kunnen vallen. Ook bestaat er kans op wateroverlast, omdat de vele neerslag niet goed kan worden afgevoerd. De grond is vrijwel overal in het land nog gordroog. In Bokstel is in een woning een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden die zichzelf kwam melden op een politiebureau. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De technische recherche onderzoekt onder meer de tuin van de woning. De brandweer heeft daar een tent neergezet, zodat regen het sporenonderzoek niet hindert. De politie van Bokstel zoekt naar getuigen en mensen die eventueel beschikken over camerabeelden. Inwoners van Congo worden vanaf vandaag gevaccineerd tegen wat nu al de grootste uitbraak van het Ebola-virus ooit wordt genoemd. Het is onduidelijk of het vaccin gaat werken, omdat het gemaakt is voor een vorige variant van het virus. Er is nog geen goedgekeurd vaccin dat specifiek beschermt tegen Bundibugyo-Ebola, de huidige variant. Omdat de beide virusvarianten verwant zijn aan elkaar, is toch besloten om te gaan vaccineren. In Congo zijn zo'n 6000 mensen al besmet. Verder zijn bijna 2800 mensen intussen aan ebola overleden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan van LaGuardia Airport in New York City. Op 22 maart botste daar een toestel van Air Canada op een overstekende brandweerwagen. De beide luchtverkeersleiders zouden te vroeg zijn vertrokken terwijl ze nog aanwezig hadden moeten zijn. Het was die avond drukker dan normaal op LaGuardia. Bij het ongeluk kwamen de 2 piloten om het leven. De luchtverkeersleiding in de VS staat al langer onder toezicht. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF, tegen kanker voor het leven.
12: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Volgens de marechaussee is er verder geen gevaar geweest voor Eindhoven Airport. De vrouw is niet aangehouden omdat ze in verwarde toestand verkeerde. Ze is overgedragen aan maatschappelijke hulpinstanties. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. De jongen bleek biologisch gezien het kind te zijn van de vrouw en haar man. Het meisje was de genetische dochter van het andere stel. De vrouw had tijdens het IVF-traject onbeschermde seks met haar man. De stellen voeden de kinderen elk bij hun biologische gezin op en houden nauw contact voor de unieke tweeling. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Houthaven viert dat de wijk bijna af is. En Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
6: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
7: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
8: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In Eindhoven is een verwarde vrouw gisteravond naakt dwars door de hekken van het vliegveld gereden. Haar voertuig kwam vlakbij enkele geparkeerde vliegtuigen tot stilstand. Een Australische draagmoeder is onbedoeld bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. Tijdens het IVF-proces raakte ze ook op een natuurlijke manier zwanger van een tweeling, een jongen en een meisje. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Omdat het maar blijft regenen, kan de komende 3 dagen 3 miljoen kubieke meter water in het meer stromen. Ook Nepalese autoriteiten roepen op tot grote voorzichtigheid. De dreiging bemoeilijkt de zoektocht naar de nog 1400 vermisten. De ramp heeft zeker 472 levens geëist, maar dat aantal zal nog verder oplopen. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. Uiterlijk maandagochtend moet de ontwerp miljoenennota voor goedkeuring naar de Raad van State. Het lijkt een kort dag te worden om nog de steun van de oppositiepartijen te krijgen. Daarmee lijkt ook de inhoud van de troonrede op losse schroeven te komen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. In 2015 werd het sieraad in New York voor 3,7 miljoen euro geveild. De mannen sloegen waar iedereen bij was een glazen vitrine kapot. Daarna wisten ze het museum uit te vluchten. Van de kunstdieven ontbreekt ieder spoor. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoeverdorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky, het nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen in het rampgebied aan hun grens. Door opgehoopt puin heeft zich een nieuw meer gevormd dat kan doorbreken. Premier Jette, vicepremier Yesilgus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen gaan vandaag na de ministerraad verder praten over de Prinsjesdagbegroting. De coalitiepartijen zijn er gisteren niet uitgekomen. In een museum in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben dieven op klaarlichte dag een peperdure halsketting gestolen die miljoenen waard is. Het gaat om een ketting met 673 diamanten, samen goed voor ruim 200 karaat en ooit eigendom van de Egyptische koningin Nazli. Het weer, af en toe zonnig met lokaal een enkele bui bij een matige zuidwestenwind. Vanaf vanmiddag is er zwaar onweer met windstoten of zelfs hagel. Het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10 uur en 1:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagent en commando Cole Reed, gespeeld door Jason Stratham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het superconservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Volgens persbureau Reuters rennen bewoners de bergen in om zichzelf in veiligheid te brengen. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. ICE noemt ze ideaal om opstandige arrestanten te laten gehoorzamen. ICE kwam de voorbije tijd regelmatig negatief in het nieuws vanwege dodelijk geweld tegen demonstranten. Burgerrechtenorganisatie ACLU noemt de nieuwe handschoenen een recept voor meer geweld tegen het publiek. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Huizenkopers worden dikwijls onder druk gezet om meer te bieden voor een koopwoning. Ook zijn er veel klachten over belangenverstrengeling waarbij anderen worden voorgetrokken. De vereniging wil nu onafhankelijk toezicht en sancties bij overtredingen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Oorzaak grote brand Vondelkerk blijft een raadsel. En onderhoud buiten Velderdbaan zorgt voor meer vliegverkeer op andere routes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De politie kan niet vaststellen hoe de grote brand in de Vondelkerk tijdens de nieuwjaarsnacht is ontstaan. Rechercheurs spraken getuigen en onderzochten verschillende mogelijke oorzaken. Voor brandstichting werd geen bewijs gevonden en ook de rol van vuurwerk kan niet worden aangetoond. Veel verschillende sporen zijn door de enorme hitte van de brand verloren gegaan. Daarom stopt het onderzoek zonder een definitieve conclusie over de oorzaak. Schiphol voert van 31 augustus tot en met 8 september onderhoud uit aan de Buitenvelderbaan. De baan is daardoor op werkdagen niet beschikbaar, maar kan in het weekend van 5 en 6 september wel worden gebruikt. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het asfalt, de verlichting en elektra gecontroleerd en onderhouden. Vliegtuigen wijken tijdelijk uit naar andere start- en landingsbanen. Daardoor kunnen omwonenden rond die vliegroutes tijdelijk meer vliegtuigen horen en zien. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Ja, goedemorgen, daar zijn we weer op vrijdag. Het weekend is weer begonnen op de vrijdag bij Jam FM. Mijn naam is Rick van Tol. Ik breng je 2 uur lang heerlijke muziek. Zelf uit de platenkast hier in de studio. Het is goede temperatuur, moet ik zeggen. De temperatuur is buiten iets minder. Maar bereid je voor op lekkere muziek. Net hadden we een nummertje van Another. Another is zijn 2 jongens, een populair Nederlands DJ en producer duo. Jesse van der Heijden en Augustin Gooney. En ze hebben een eigen platenlabel No Art. En als je dat in een anagram gooit, krijg je Another. Volgende nummer is van North End met Happy Days.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 omstreden stroomschokhandschoenen voor agenten besteld. Deze lijkt op een gewone handschoen, maar met een druk op de knop geeft hij vervolgens een stroomstoot van 250 volt af. Steeds meer klachten over makelaars bij de aankoop van een huis. Het meldpunt Makelaardij van de vereniging Eigen Huis kreeg er het voorbije half jaar ruim 900. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad en Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emilie van Steen. De VVD Oude Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Summer Jam FM.
1: Dat was een heerlijk nummer van Johnny Keita Watson, A Real Mother for You. Speciaal aangevraagd door Renate en Norm. Zit in de auto, we moeten 5 uur lang met z'n tweeën in de auto zitten. Misschien zelfs met kinderen. Succes daar in Frankrijk. Het nieuwe nummer wat op de draaitafel ligt is van René en Angela. Save Your Love uit 1977.

Jazz Band met High Hopes. Je kent ze natuurlijk wel van Just Be Good To Me en Borrowed Time. Ze waren afgelopen jaar ook weer in de Paradiso. En ik moet zeggen, ik heb weer genoten. Ik heb met een aantal mannen van mijn leeftijd echt alle nummers mee staan brullen. Het was echt heerlijk. Jammer dat de leadzanger er niet bij was. Dit is Paul Hardcastle. Don't Waste My Time.

0: Showa.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Always smooth and funky. Jam FM.
3: Dat was, dat waren Chaka Khan en Snoop Dogg. Chaka kennen we natuurlijk uit haar tijd, uit haar begintijd met Rufus, waar ze mooie platen mee maakte. En Snoop Dogg kennen we natuurlijk van Snoop Dogg. Chama is een mooie combinatie. Laatste nummer voor het nieuws is van Mark Ronson en Bruno Mars. Zie je na het nieuws.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via Flora FloraPalaceReunion.nl. FloraPalaceReunion.nl. Be there.
8: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
9: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen actuele cijfers geven. In Rotterdam en Den Haag werd volgens Argos wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen, €421 meer dan wettelijk toegestaan. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en Volt, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over Adolf Hitler, wiens uitspraken werden verdedigd. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens het overtreden van journalistieke regels. De minister komt met een brief naar de Tweede Kamer. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. 11 dagen geleden werd Harald opgenomen in het universiteitsziekenhuis in Oslo vanwege complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair in zijn land. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de 8e, wordt nu het nieuwe staatshoofd van Noorwegen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Reddingswerkers moeten maken dat ze wegkomen vanwege het gevaar voor een nieuwe vloedgolf. Chinese reddingswerkers waren juist bezig om te kijken hoe ze het net gevormde meer veilig konden laten leeglopen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Houthaven viert dat de wijk bijna af is. En Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website.

Dat waren de Tower of Power. Een bekende band uit de Amerikaanse funk eigenlijk. 1968 opgericht met de grootste successen wel in de 70er jaren hoor. Er zat ook een Nederlandse gitarist, Mark van Wageningen. Die doet het nog steeds. Hij is basgitarist, maar ik las dat er meer dan 60 leden uiteindelijk in de Tower of Power hebben meegedaan. Dat is echt wel een record, denk ik. Dit is Sidney Youngblood met If Only I Could.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens het onderzoeksprogramma Argos doen veel steden te weinig tegen hoge huren voor studentenkamers. Gemeenten moeten optreden tegen verhuurders die meer vragen dan de wettelijke prijs. Een meerderheid van de Kamer wil dat minister Letchert een eind maakt aan Ongehoord Nederland binnen het publieke omroepbestel. D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 van de 150 zetels, willen dat de omroep van televisie verdwijnt. Het oudste staatshoofd van Europa, de Noorse koning Harald, is vanochtend overleden. De 89-jarige koning Harald had de voorbije jaren regelmatig gezondheidsproblemen. In het Chinese Tibet is vlakbij de Nepalese grens een hooggelegen meer overstroomd nadat een natuurlijke dam het heeft begeven. Het meer ontstond na de dodelijke stortvloed door opgehoopt ijs, rotsen en puin. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maxima rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Oude Amstel nieuwsupdate.
4: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Oudekerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Oude Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
1: Ja, dat nummer was Hey DJ, the world famous Supreme Team. Speciaal opgedragen aan een collega van ons, Hans van Soest. Hij heeft een zware operatie ondergaan. En we wensen hem van alle DJ's van Jam FM beterschap en snel weer beter. Dit is Chaka Tak, Down on the Street.

Dat was Chaka Tak, Down on the Street. Ook 80e jaren werk. Chaka Tak, hoop nummers gemaakt. Heerlijke pianomuziek. Ik ben gek op piano. Hier is Shannon met weer een nummer waar het niet helemaal goed ging met de liefde. Ze probeert het nog een keer, nog één keer. En dan, wie weet dat het lukt. My Heart Divided.

Dat was Shannon met My Heart Divided. Ook wel bekend van andere nummers die echt wel beter waren. Maar dit was ook een hele mooie. Calvin Harris, Rag & Bone Man. Die hebben samen een mix gemaakt. En dit nummer wordt echt heel mooi weergegeven. In een eigen tijdse mix. Luister ernaar en laat me weten of je het goed vindt.

Dat was Ragamuffin Band. Gemasterd, remastered, geremixed door Calvin Harris. We hebben nog een verzoekje gekregen via de app. Als je een verzoekje hebt, stuur hem naar me toe. Of kom een keer langs in de studio als je wil. Deze is van Ingeborg. Hard aan het werk. Change, met Change of Heart.

het laatste nummer alweer. Het is verdorie alweer bijna 12 uur. Rest me nog te melden dat morgen in de Vrije Handel, jullie kennen wel de lokale kroeg, wordt er een feestje gehouden met de wielrenners van het Tourspel. Luc Perenbooms heeft gewonnen, dat is op zich al ook een wonder. En we gaan zijn speech morgen beluisteren. Dus komt allen naar de Vrije Handel morgen om 10:30 ochtends. Tot morgen en tot ziens in de studio. Veel succes met André Korthuis na het nieuws.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoevedorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan de nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam.
0: deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde O'Brien, Love Light en net Captain E en Everybody Dance. Straks heb ik voor je Mai Tai, eerst Eric Sermon, bijgenaamd de Green Eyed Bandit. Tijdens de jaren 80 en 90 maakte hij deel uit van de formatie EPMD. In 2003 kwam zijn eerste soloalbums uit op Def Jam. In 1997 werd hij weer lid van EPMD. En het volgende jaar nam hij samen met Keith Murray en Redman een cover-up van Rapper's Delight van The Sugar Hill Gang. In 2000 ging hij naar G Records en bracht het jaar daarop het album Music

High Tide was dat in What, Where, When, Who. En daarvoor nog Eric Sermon en Music. Straks heb ik het prachtige What You Gonna Do About It voor je van Total Contrast. Eerst Denise Williams. Mede dankzij producent Maurice White staat ze in de jaren 70 en 80 regelmatig in de R&B charts. De meesten kennen haar van Let's Hear It For The Boy. Dan draai ik dan maar op.

0: van half 1.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10 uur en 1:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM. Think it's time to

Jeffy Rogers was dat in One Monkey, Don't Stop, No Show. Daarvoor nog Nile Rodgers en Sober. Zometeen Blackstreet met Tonight is the Night, maar eerst Carl Anderson. Carl tekende bij Motown Records in 1972. Zijn muziekcarrière was even veelbelovend. Verscheidene van de meest kenmerkende albums die verschijnen in de jaren 70 zouden het stempel van Carl Anderson dragen, inclusief zijn werk met Stevie Wonder op zijn debuutalbum Songs in the Key of Life. Ik draai van een ander album On and On. Hier is Magic.

Black Street en Tonight is the Night. Ik heb er nog twee voor je, tot aan het nieuws. Heidi Tan en Lynn Rountree, You're the Best Thing. Maar eerst de Cool Notes hebben midden jaren 80 een aantal hits op een rij in vooral Engeland. De band uit Zuid-Londen bestaat uit 7 bandleden. Hun grootste hit is Spend the Night, maar ze maakten meer, zoals Getaway. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Ruim de helft van de bijna 74.000 opgevangen asielzoekers verbleef in een crisis- of noodlocatie. En de opvang kostte daar gemiddeld ruim 65.000 euro per persoon tegenover ruim 33.000 euro in reguliere opvang. Het COA opende vorig jaar 65 noodlocaties, maar sloot er 87. Volgens de organisatie zijn noodlocaties bovendien vaak minder goed en moeten bewoners er vaker verhuizen. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. Woonminister Buchholz O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. Mensen melden onder meer voorkeursbehandeling en onduidelijke biedprocedures door makelaars. Volgens de minister wordt overbieden steeds meer de norm en moet het koopproces transparant zijn. Buchholz O'Sullivan zegt dat ze er klaar mee is dat mensen nog steeds misbruik maken van de woningnood in het land. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Vorsten en regeringsleiders prijzen hem als een verbindende en toegewijde koning. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Zijn 53-jarige zoon Haakon de 8e volgt hem op als koning. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in Noorwegen. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Oorzaak grote brand Vondelkerk blijft een raadsel. En onderhoud buiten Velderdbaan zorgt voor meer vliegverkeer op andere routes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De politie kan niet vaststellen hoe de grote brand in de Vondelkerk tijdens de nieuwjaarsnacht is ontstaan. Rechercheurs spraken getuigen en onderzochten verschillende mogelijke oorzaken. Voor brandstichting werd geen bewijs gevonden en ook de rol van vuurwerk kan niet worden aangetoond. Veel verschillende sporen zijn door de enorme hitte van de brand verloren gegaan. Daarom stopt het onderzoek zonder een definitieve conclusie over de oorzaak. Schiphol voert van 31 augustus tot en met 8 september onderhoud uit aan de Buitenveldertbaan. De baan is daardoor op werkdagen niet beschikbaar, maar kan in het weekend van 5 en 6 september wel worden gebruikt. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het asfalt, de verlichting en elektra gecontroleerd en onderhouden. Vliegtuigen wijken tijdelijk uit naar andere start- en landingsbanen. Daardoor kunnen omwonenden rond die vliegroutes tijdelijk meer vliegtuigen horen en zien. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Je hoorde Harold Melvin en de Blue Notes, Satisfaction Guaranteed en net de Allergies, Leave Me Alone, in samenwerking met Aziza J. Het is een krachtige boodschap over het bewaken van je eigen grenzen en het opeisen van je rust. Nou, de rust is niet helemaal wedergekeerd. Straks heb ik voor je Africa Kane en Brian McKnight. Eerst

Africa, Jane en Brian McKnight, It's There. Tot on the break, Join the Rain uit 2019 van Randy Muller, bekend van Brass Construction, met vocalen van Angel Johnson. De track combineert een zomerse sound met een positieve boodschap over het vinden van vreugde en geluk, zelfs op donkere dagen. En die komen er weer aan.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De noodopvang van asielzoekers kost het COA 2 keer zoveel als reguliere opvang. Dat blijkt uit het jaarverslag over vorig jaar. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Woonminister Boekholt O'Sullivan wil maatregelen tegen de misstanden op de woningmarkt bespreken met de Tweede Kamer. Dat zegt ze na bijna 1000 meldingen over makelaars in het koopproces bij Vereniging Eigen Huis. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die vanochtend is overleden. Premier Jette spreekt van een groot verlies voor Noorwegen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima herdenken hun persoonlijke vriendschap met Harald. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: VVD wil aanpak overnachtende campers bij Amstelbad. En Team Groen aan de slag tijdens Festival van Ontmoeting. Mijn naam is Emily van Steen. De VVD Ouder Amstel wil dat de gemeente optreedt tegen campers die overnachten op de parkeerplaats bij het Amstelbad en Sportpark SVO. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Volgens de VVD staan er vrijwel iedere nacht meerdere campers en worden er ook bedrijfsbusjes gestald. De fractie stelt dat de parkeerplaats bedoeld is voor bezoekers van onder meer het zwembad, de sportvelden en het kinderdagverblijf en niet als gratis kampeerplaats. De VVD vraagt om meer handhaving en stelt voor de hoogtebalk bij de ingang terug te plaatsen, zodat hoge voertuigen het terrein niet meer op kunnen. En in Duivendrecht is zaterdag 26 september het Festival van Ontmoeting. Team Groen van Stichting Coherente organiseert die dag verschillende activiteiten om buurtbewoners samen te brengen en het dorp groener en schoner te maken. Op het programma staan onder meer een ruilmarkt voor planten, stekjes en zaden en een gezamenlijke lunch in het dorpshuis. 'S Middags gaan deelnemers zwerfafval opruimen en bloembollen planten bij de Clarissehof. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Ah, Armin van Buuren hoorde je met Conrad Schuel, Sex, Love and Water. En net Kenny Thomas, Turn It Up. Straks voor je, Mad 8 is Nieuws featuring Andrew Hunt, Disco Killer.

Met Ape, I Keep Dancing. In dit geval de Oppo Lopo remix. En ik heb deze nog voor je. Tine Sterretjes, Brandy en Monica. Ruzie op een beschaamde manier uit wie het vriendje mag hebben. Iedereen dacht dat de beiden elkaars bloed wel konden drinken. Maar daar is gelukkig echter niks van waar. The Boy Is Mine komt uit in de zomer van 1998. En staat al snel op nummer 1. Hier is de Other Soul Classic Remix. Blijf lekker luisteren naar Jam.

0: Canyon Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 22:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
9: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
11: Houthaven viert dat de wijk bijna af is. En Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6 uur in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6 uur op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4 uur eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

we begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde natuurlijk Spans. Come on, John, get the feeling on, get it on. En dat was al 1983. Even terug naar vorig jaar.

Flashback Radio Show. Dus waar een aantal tracks achterin volgers. We starten met T-Group. Samen met Thompson. En dat heet The One Touch. En achteraan hoorde je Haywood uit 1985 Roses. Gevolgd door Detroit Center en Let's Go Out. Nu is het tijd voor nieuw werk van de Jupiter Gallery en die Forever Love.

0: van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni, waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

old school funk hoorde je van Fancy Thornton en Rock My World hoorde je in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk Dave Mascal samen met Harry Cambridge. And we'll be together.

Dave Mascal hoorde hier in de Flashback Radio Show samen met Harry Cambridge en We'll Be Together was de track genaamd. We gaan verder met het werk van een aantal jaar geleden. Co Ferry samen met Bjorn Maria en Hot With You.

eigenlijk wel, wel zielig, hè? Eigenlijk best wel. Major Harris, zijn hele leven lang al geprobeerd. All my life, I tried. And I still didn't succeed. Dit was Major Harris. Flashback Radio Show. Door met nieuw werk, Danny Foster.

0: singe keine Melodien. Ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Paulien. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
0: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Voor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruiken ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoevedorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
6: Wij zijn Jam FM.
2: Op Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: geweest.
1: Dat is Shalimar aan het begin van de jaren 80. Let's work it out, it's never too late. Never too late for the Flashback Radio Show. Nu gaan we nieuw werk draaien. The Barcase. And why don't you back up off the wall?

0: van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september 2 bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullenwijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:30 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

die we natuurlijk origineel kennen van Howard Johnson. Keep in Love New. Dit was uitvoering van Georgie B. samen met Everest in de Flashback Radio Show. Hier is Castella en Nights Over Egypt.

Ik dacht, ik wil nog even een stukje blokfluit erbij voor hetzelfde geld. Castella was dat uit 2024, Nights Over Egypt. En je kent de track natuurlijk origineel van de Jones Girls. Ja, we gaan even weer nieuw werk draaien. Canomil. And we're never coming down.

0: 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Houthaven viert dat de wijk bijna af is. En Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 14:30 en 14:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 18:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 18:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 16:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

twee heren van de firma Arepa die hier zijn. Die zijn hier verleden week vrijdag van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags langs geweest. Hebben alles uit elkaar gehaald en alles roetvrij gemaakt. Vandaag dat we er weer zijn vanuit Studio 23. Heren, dank je wel daarvoor. Lekkere track was dat van Komil en We Never Coming Down. Dit is ook een hele fijne. Lady Lago, een paar weken geleden was ze, of een paar maanden geleden was ze hier in de studio met een andere track om dat te promoten. En dit is een van de nieuwe tracks. Die track heet Flow With Me. En de toevalligheid wil is dat zij morgen optreedt in Club Novel in Amstelveen. Maar goed, we gaan eerst even luisteren naar deze lekkere

0: Ja, Stevie Wonder komt ook even kijken. Happy birthday. Ja, en waarom draaien we deze plaat? Ja. We kregen een mail, we kregen een e-mail van Petra.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: Ja, we kregen een e-mail van Petra. Haar man is vandaag jarig. Haar man heet Lucien. En Lucien is vandaag 54 jaar geworden. En ze wil Lucien verrassen vandaag. Ze heeft een aantal nummers opgegeven die Lucien geweldig vindt en ook vaak draait, heb ik begrepen. Ik ga eens even kijken naar dat lijstje. Odyssey Native New Yorker. First Choice Let No Man Put Us Under. Diana Was The Bus. Robby Dupree met Steel Away. En Roy Ayers met Poepoe Lala. Nou ja, laat ik die laatste nou geweldig vinden. Dus Lucien, van Petra, speciaal voor jou. Gefeliciteerd met je verjaardag. We gaan hem draaien. Roy Ayers met Poepoe Lala.
2: Nieuw.

0: geweldige plaat van Roy Ayers, Poepoelala. Aangevraagd door Petra, speciaal voor Lucien. Lucien, nogmaals gefeliciteerd met je 54ste geboortedag. Het is 4:30. Het is tijd voor het nieuws van 4:30. Ben ik zo meteen weer bij jou terug.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval. En Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: En dan gaan we naar de Traffic Jam op de weg. A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Diemen Noord en knooppunt Muidenberg. 7 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan gaan we even kijken. A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer en 18 minuten vertraging. A2 Amsterdam-Den Bosch. Tussen Maarsen en afrit Utrecht Centrum. 2 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Culemburg. 11 kilometer en 13 minuten vertraging. En dat is het wel zo'n beetje hier in deze regio. Ik zeg, we gaan door met de muziek. Nee, we gaan eerst nog eventjes naar de concertagenda. Ja, zeker. Was ik weer bijna vergeten. Ik heb niet zo heel veel op mijn lijstje staan, maar goed. Vandaag, vrijdag 28 augustus 2026 in Club Novel. Latin Blast met DJ Gilly en DJ Brian S. Het adres is Touwenslagerij 11 in Amstelveen. Dan in Amsterdam de Thuishonk Beach Club 19 in Amsterdam. Met DJ Roog, Erik I, Brian S, Dwapes en Divine. Dan gaan we naar morgen, zaterdag 29. 25 augustus. Club Novel, Lady Lago. Ook weer op de touwslagerij 11 in Amstelveen. En we draaiden een nummer van haar. Wat was het ook weer? Ik ben het even kwijt. En morgen natuurlijk ook. Ja, Woeverland Festival. En wie draait daar? Ja, discjockey van Jam FM. Dat is All Star Fresh, oftewel Juan Elmzoon. En even kijken, dat is in Sparrenwoude. Aan de Zuiderweg in 1 in Halfweg. Nou, misschien krijg ik nog kaarten van Groen, maar ik heb hem niet meer gehoord. We gaan het zien. Door met de muziek.

uiteraard. De originele is natuurlijk van de Rapper's Delight. Maar ik vind dit ook wel een fijne versie, hoor. Ik sta hier gewoon te dansen in de studio. Deze versie is dan van Xanadu, Sweet Lady Dave en Love Lee. En ze noemen het zelf dan de Dave Love Lee Sure Shot Mix. Maar ik vind hem geweldig, ja, kan niet anders zeggen. Origineel is natuurlijk ook onwijs goed, maar voor een cover vind ik dit wel een van de beste. Ook weer nieuwe muziek hier in de Traffic Jam met Erik Dolé, tot aan 6 uur. En wat dacht je van deze? The Wild Violets met

twee maanden geleden stond ze nog in Escape in Amsterdam. We hebben het over Jodie Watley. Een van de grootste hits is natuurlijk Friends. Maar deze track kwam zo'n beetje twee maanden geleden uit. Ja, frisse track. The Dawn heet de track. Het is een extended remix van Alex Di Chio. Nou, die komt denk ik dan uit Italië, hè? Chio.

Franstalige disco-muziek in de Traffic Jam. Van Lou Martinel, Saturday Love heet de track. Ja, ik heb dan wel een Franse achternaam, maar ik spreek echt zo slecht Frans. Ja, weet je, ik kan een biertje bestellen, un bier. Misschien lukt een wijntje ook nog wel, maar dan houdt het echt wel op. Maar ik vind het wel lekker klinken. Ja, ik hou ook wel van dat geluid, Franszalig geluid. Ja, echt waar, dat zo.

0: grootste hit van Chaka Khan was natuurlijk I Feel For You uit de jaren 80. En ditmaal heeft ze een duet gemaakt met Snoop Dogg. Ja, het mooiste nummer van Snoop Dogg vind ik Snoop Dogg, het nummer uit de jaren 80.
1: Come on.
0: Ja, track heet Boogie in My Soul. We hebben nog één track te gaan tot het nieuws van... wat is het? 5 uur. En ja, die track is van Norma Jean White met Ode to the Disco.
2: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic Jam.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot één nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoevedorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.
1: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij zijn

Ja, lekkere track van 1982 Funk Revival. You got something special. Ja. Ik zat even aan de knopjes te rommelen. Om het geluid van een aantal kanalen beter te maken. We zijn even zoekende, Daniel.

Lekker man. Ja, ik ben druk bezig met allemaal knopjes hier zo. Maar goed, maakt even niet uit, joh. We maken er een gezellige boel van. Het is alweer bijna 16:45. De regen komt hier met bakken naar beneden. En dat is wel fijn, want wat was het benauwd vandaag. Niet normaal. Hey, fijn dat je luistert naar de Traffic Jam. Tot aan 18:00 met Erik Doelhé, dat ben ik. Dat betekent dat we nog pak een beetje 3 kwartier mooie tracks voor jou kunnen gaan draaien. Wat dacht je van deze, van Atlantic Star met Silver Shadow?

in. Dan is het zo'n beetje 6 minuten voor 5:30. Double Vision, klak aan de wal. We hebben nog één trick te gaan tot het nieuws van 5:30. En dan gaan we weer lekkere muziek voor je draaien. Ja, echt waar. Maar deze is ook fijn, hoor. Ja. De hele nacht de liefde bedrijven. Nou, ja, daar gaat Kiris Tof, of zo, zo heet hij. Hij vindt zichzelf tof, Kiris Tof. De track heet All Night Long, hier in de Traffic Jam tot aan 6 uur. Straks om 6 uur hebben we Pieter Kuyt met 60 Minutes of Classics. Pieter Kuyt die het weekend uit inluidt.

0: die hele swingende digitale radiogolven boven de Randstad komen natuurlijk van Jam FM. En uiteraard via de Traffic Jam. Het is zo goed als 17:30. Tijd voor het nieuws van 17:30. Zijn we zo meteen weer bij jou terug.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 17:30.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand vlakbij het Wembley Stadion. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Aan het einde van je werkdag, is er de Traffic Jam.
0: De Traffic Jam wegdekinfo A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel 23 kilometer en 41 minuten vertraging. Nou, je zal er maar in staan. Begint je weekend KUT, zullen we maar zeggen. Dan A2 Utrecht-Eindhoven tussen Afrit Veghel en Boksel Noord 6 kilometer en 13 minuten vertraging. Dan A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en knooppunt Hoflied 11 kilometer en 8 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam 18 kilometer en 17 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoflied en Rijswijk 11 kilometer en 8 minuten vertraging. Nou, best wel veel files. De vakantie is voorbij, zullen we maar zeggen. A10, knooppunt Watergraafsmeer. Ja, normaal is het vaste prik. Tussen Koenplein en afrit Watergraafsmeer. En de Nieuwe Meer, 7 kilometer en 7 minuten vertraging. En de laatste voor vandaag, dat is de A10, knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 6 kilometer en 6 minuten vertraging. Ik zeg heel veel sterkte als je erin staat.

Frankie. Ja, die gaat naar Hollywood. Ja, een edit van Moontalk. Relax. En wat ik daar grappig in vond, is dat er een sampletje in zit van Evelyn Thomas. Ja, let maar op. Heb je dat sampletje herkend? Dit komt uit het origineel, ja. En dit is het origineel. Evelyn Thomas met High Energy. Hier in de Traffic Jam met Erik Willeheep tot dan 6 uur. We hebben nog een paar mooie platen te gaan, echt waar.

grote hit uit 1982, High Energy, Evelyn Thomas. We hebben nog 15 minuten te gaan hier in de Traffic Jam met Erik Lee tot dan 6 uur. En we draaien een nieuwe track speciaal voor je. Wat dacht je van deze, van Birdie en Ricky Disco? Give me all you got. Ja, geef me alles wat je hebt. Ga vanavond uit je bol.

zo is de zomer bijna voorbij. Ik ben wel blij dat het even geregend heeft, want wat was het klammig vandaag. Vond je ook niet? Nou, ik in ieder geval wel, want ik ben voor de uitzending een uur van tevoren nog snel even onder de douche gegaan. Want ik had klotsende oksels en kabbelend kontwater. Ja, echt waar. Buddy en Ricky Disco, Gimme All You Got. We hebben nog 1 A2 tracks te gaan voordat Pieter Guit aan gaat schuiven hier in de studio.

0: vanaf vinyl instrumentale disco-muziek. De formatie Kesso en I Love the Piano. Ja, je hoort het. Het tikken in het plaatje, hè? Ja, zo vaak gedraaid vanaf vinyl. Maar ik heb geen zuivere versie op internet kunnen vinden. Dus ja, dan draaien we gewoon vanaf vinyl in. Dat tikkie hoort er dan gewoon even bij, hè? Kesso uit Italië, I Love the Piano. We hebben nog één trek te gaan tot 6 uur. Dan komt Pieter Kuyt, die het weekend in luidt met 60 Minutes of Classics. En goed, en als je nog luistert, ik verwacht nog een appje van je. Maar goed, dat even terzijde. Hey, bedankt en tot over 2 weken. Dus gaat allemaal goed komen. Ik zeg veel plezier. De groeten met handen en voeten.
1: Jam FM, always smooth and funky.

0: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
5: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Oorzaak grote brand Vondelkerk blijft een raadsel. En onderhoud buiten Veldertbaan zorgt voor meer vliegverkeer op andere routes. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De politie kan niet vaststellen hoe de grote brand in de Vondelkerk tijdens de nieuwjaarsnacht is ontstaan. Rechercheurs spraken getuigen en onderzochten verschillende mogelijke oorzaken. Voor brandstichting werd geen bewijs gevonden en ook de rol van vuurwerk kan niet worden aangetoond. Veel verschillende sporen zijn door de enorme hitte van de brand verloren gegaan. Daarom stopt het onderzoek zonder een definitieve conclusie over de oorzaak. Schiphol voert van 31 augustus tot en met 8 september onderhoud uit aan de Buitenveldertbaan. De baan is daardoor op werkdagen niet beschikbaar, maar kan in het weekend van 5 en 6 september wel worden gebruikt. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer het asfalt, de verlichting en elektra gecontroleerd en onderhouden. Vliegtuigen wijken tijdelijk uit naar andere start- en landingsbanen. Daardoor kunnen omwonenden rond die vliegroutes tijdelijk meer vliegtuigen horen en zien. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: is vrijdag. Weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics met Pieter Kuyt.
1: Wees welkom, vrienden.

0: lekker om mee te beginnen, zeg. De klanken van Earth, Wind and Fire en Let's Groove, baby.
1: Pieter Kuijt.
0: Ja, dat wist hij weer hoor. Het is vrijdag, vrienden. De dag voor het weekendshow van de Classics. En

Ja, het programma heet de Classics. Dus af en toe een gouden ouwe ertussen van de Spinners. It's a Shame. Daarvoor de Blacknoes All-Stars. Jennifer Brown en Kitcho. And It Should Have Been You. En dit zijn de Pointer Sisters.

Iedere werkdag, ik moet even nadenken, ik wilde zeggen vrijdag, iedere werkdag van 6 tot 7. Heeft Jam FM de Classics. En dit was er ook een, de Pointer Sisters, I'm so excited. En wat dacht je van deze? Ook lekker. Mojo en Lady.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Waterschap heft sproeiverboden op en bootexcursie naar historisch gemaal Ronde Hoep. Mijn naam is Emilie van Steen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heft de sproeiverboden in de regio op. Vanaf deze week mag er weer oppervlaktewater worden gebruikt om te sproeien. Het verbod voor het gebruik van grondwater vervalt vrijdagochtend 28 augustus. Aanleiding is de regen van de afgelopen tijd en de verwachting dat er meer neerslag aankomt. Toch blijft de droogte volgens het waterschap zorgwekkend. Er is langdurig veel regen nodig om de tekorten aan oppervlakte en grondwater aan te vullen. Het waterschap roept daarom op om zuinig om te blijven gaan met grondwater. Andere maatregelen tegen verzilting, waaronder de sluiting van de sluis bij Weesp, blijven voorlopig van kracht. En Museum Amsteland organiseert tijdens het Open Monumentenweekend op 12 september twee bootexcursies vanuit Ouderkerk. De tocht gaat over de Amstel en de Bullewijk naar het historische gemaal De Ronde Hoep uit 1913. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis van de polders, kerken, huizen en waterwerken in het gebied. Bij het gemaal is gelegenheid om het oude dieselgemaal te bekijken. De boottochten vertrekken om 10:00 en 13:30 en duren ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €20. Vooraf aanmelden bij het Museum Amsteland is noodzakelijk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

I speak about. Yeah. The Mary Jane Girls. Het waren de achtergrondzangeressen ooit van Rick James. Maar ook solo heel wat hits. All Night Long hoorde je. Ooit. En deze hoorde je nu. Het heette In My House, deel 2 van de show.

zijn de classics, zoals elke werkdag tussen 6 en 7 te horen zijn. Met Second Image. En Can't Keep Holding On. Ja, en toen was hij er. En daarvoor Jennifer Holiday en Just Let Me Wait. Laatste half uurtje van de classics met New Shoes.

Ja, ik begon dit laatste half uurtje al met de Mary Jane Girls. En in mijn house, die hadden van alles te maken met Rick James. En dat had deze Tina Marie ook. Ze was ook zangeres samen en met hem.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Start de motor, de boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
3: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.

Radio. En shout-out aan de vaste luisteraars natuurlijk. En de people in the chatroom. What up? What's good? What's bumping? We keep it moving. And we keep on working in that mix. Morgenavond ben ik te vinden bij Wolverland. Met een kleine disco house, afro.

gisteravond stond ik nog bij Summer Breeze. Het was best wel lekker weer. Later begon het een beetje te regenen. Ik stond back-to-back with my man DJ MBA. Eerste keer back-to-back met deze man gestaan.

En met deze eclectische sound zijn we alweer toegekomen aan het einde van deze editie. This Mission, This Transmission, riding on the 104.9. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Morgenavond ben ik natuurlijk weer op Jam te beluisteren. Tussen 8 en 9 met Hotel Amazon. Ik zal zelf niet in de chatroom aanwezig zijn. Voor nu, geniet van de verdere programmering. Freaky Friday, later on my man DJ Blaze. Keep the station locked and keep it peaceful, y'all.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee, best veel denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird, altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
6: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 middags tot 10:00 avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Nooren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladic was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
6: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
8: Houthaven viert dat de wijk bijna af is en Oranje jaagt in Amstelveen op 2 wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Had jij die Mexicano besteld?
1: Ja, ik had er net 10 besteld. En toen kregen we de afmelding.
0: De afmelding?
1: Ja, dus toen heb ik ze maar weer vanuit het vet in de koelkast gelegd.
0: Ja. Ja, ik weet waarom ze niet komen.
2: Er is een tequila party. Mensen, zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. Ik kan go. Spama presie. Ik kan go. Ja, hè?
0: In die Yoshi, tijd, hè? Toen mocht niemand feesten.
2: De volgende avond.
0: Maar dit is een tophit geworden. Tenminste, iemand heeft deze uitspraak weer gemixt en zo. Maar dat was dus, de Mexican hoorde hier. En dat was mijn associatie met tequila. En vervolgens dacht ik, ha, daar komt lekkere Spaanse muziek en zo. Oh nee, wacht, we hadden net al Gloria Estefan. Maar bijvoorbeeld Los, hoe heet die band ook?
1: Ja, de Wolven, hè? Los Lobos.
0: Ja, maar die komen niet. Was dat deze die zou komen? Een band die zou komen hier. Ja. Die zou optreden in Amsterdam. En die heette Los.
1: Ik trio Los Dos?
0: De Loros of zo. Ik weet het ook niet meer.
1: Nou ja, Joost, ze hebben zich netjes afgemeld.
0: Dat wel.
1: Dus ja. Ze zijn net geland op Schiphol en ze wilden... Ja, dan wordt het allemaal te laat. En snap ik ook allemaal wel.
0: Het was heel galant, inderdaad. Ja. Toen ze dat deden, ja, ze hadden iets over een Spanish Fly en zo. Dus ja. Er staat op Schiphol en er staat een Spanish Fly.
3: Joost, ben je zover?
0: Ja, ik ben er wel.
1: Ja, het lukte me niet om te laten komen, dus ik ben gewoon op tijd.
0: Nee,
1: ja.
0: En die andere knakker, die zit in Griekenland. Die zit Bastien. Dus geen naamjingel. Dus een no-show. En over no-show gesproken. Vorige week was ik helemaal naar Wicked Jazz Sounds om...
1: Je was er wel?
0: Ja.
1: En?
0: Ze kwamen niet.
1: Oh, dan ligt het aan jou.
0: Ik heb ze wel gezien, maar... Ze hadden technische problemen.
1: Oh.
0: De stekkers pasten niet en zo.
1: Ja, dat is wel heel slecht.
0: Dat was wel heel erg jammer. Maar nu wel.

0: Het is Freaky Friday op Jam FM. Zo, wat een enthousiasme. Ja, gaat hard, hè?
1: Ja.
0: Oh, hallo.
1: Van Roberto, hè?
0: Ja, Roberto.
2: Ja, oh, oké. Okay. Roberto, okay. Je bent even live in de uitzending, Roberto. Wil je nog een groet te doen aan iemand?
1: Nee, hoeft niet. Hé, nee, hey, okay. Joost, we doen goed aan Joost.
0: Hé, hey,
1: ja,
0: dankjewel, ja, man. En blijf luisteren, hè?
2: Dit is onze vaste luisteraar. Die belt altijd rond 7:15. Rond die tijd gaat hij plaatjes aanvragen.
0: Ja.
2: Roberto. En wij vinden hem helemaal geweldig. En hij komt ook wel goed met goede platen aan.
0: Ja, dat is ook wel verbredend van ons. Ja, wij kijken natuurlijk zo. En er zitten hele leuke platen tussen.
2: Ja, hij wilde Alfa Blondie met Masada, heeft hij een paar keer aangevraagd.
0: Ja, dat is wel
2: nu wilde hij iets anders van het album. Dat hadden we even niet. Toen kwam die, zo die ging hij heel even nadenken. Belde hij later terug. En toen wilde hij iets van Bell Biff DeVoe.
0: En toen zeiden we, die kennen we niet.
2: En maar we hadden de clubmix.
0: Oh ja, en dan zitten we hier gewoon tussen de bestandjes te kijken. En dan kunnen we niet vinden. Hey, we zitten midden in een show, toevallig. We hadden Running Away van Roy Ayers. Daarvoor Another Taste and Run Into Love.
3: Er is een tequila party.
0: Oh ja, dat weten we er wel.
2: Tequila is op, volgens mij.
0: Ja, precies. Ja. Maar we hebben wel een productentest hier, hè?
2: Ja, gaan we zo even doen.
0: Wat is het?
2: De polderbuis.
0: Ja,
2: de polderbuis. Hoop in de hoep. Oh, de polderbruis staat er.
0: Bruis.
2: Ja, bruis. Non-alcoholisch. Dus dat mag gewoon.
0: Gapver. Ja, oké.
2: Okay. Joost.
0: Ah, wat slecht. Nee, wij zitten midden in de Freaky Friday show. Deze was helemaal voorbereid. We hadden alle Spaanse grappen en zo erbij. Want er zou iemand uit Mexico komen. Eigenlijk 3 mensen, volgens mij.
2: Ja, een beentje. Ja.
0: Die hebben morgen optreden in Toekomstmuziek, heet dat, geloof ik. Of ik heb mijn voorbereiding nu ook niet meer bij de hand. Hè.
2: Ja, we zijn ook een beetje van slag dat ze op het laatste moment hebben afgezegd. Maar volledig begrip over. Ze hebben zich netjes afgemeld.
0: Ja, en we zijn heel flexibel.

0: gif.
1: Eén keertje dan nog, deze promo.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
0: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladic tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeersonderzoek Ronde Hoek West na dodelijk ongeval en Ouderkerkse beachvolleyballers Nederlands kampioen. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel laat onafhankelijk onderzoek doen naar de verkeersveiligheid op de Ronde Hoek West. Aanleiding is het dodelijke ongeval van 20 juni... waarbij een jonge fietser omkwam na een botsing met een landbouwvoertuig. Een extern verkeersbureau gaat onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de weg veiliger te maken. De resultaten worden eind september verwacht. De vader van de overleden fietser startte eerder een petitie voor een verkeersveiligheidsplan voor de Ronde Hoep. Die was op 11 augustus ruim 6200 keer ondertekend. Wat er precies is gebeurd bij het ongeval wordt nog onderzocht door de politie. En tijdens het Nederlands kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen veroverden Jack Harris en Lute Boersma de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar. Het NK was van 21 tot en met 23 augustus in het De Heek Beach Stadium. Ook Lisa de Brouwer Consalvo liet van zich horen. Samen met Stijn Post eindigde zij als derde. De Amstel Beach Club laat weten trots te zijn op de prestaties van hun leden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Jongens, ben je zover?

0: Wat voor een instrument is dit?
1: Ja, het is bijna iets Chinees of Japans. Ja. Xylofoon?
0: Xylofoon, ja.
1: Ja.
0: Het is uit de Spaanstalige wereld ongeveer. En dan denk ik, ja, ik gooi het allemaal op een hoop en dan doen we een thema-uitzending. Hier, nog meer Spaans. Hey, dit is bekend, hè?
1: Ja.
0: Kost duur, hè? Dit is een grapje. Dit in de muziek te stoppen. En je vertelt het niet.
1: Oh, is dit... Oh.
0: Gotcha.
1: Ja, gotcha. En ook later dat foutje van My Delusional.
0: Ja, dat
1: my
0: is Gotcha.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoeveel die weer heeft moeten betalen aan... Gotcha, die heel veel heeft moeten betalen aan Louis Bonfa.
1: Leeft hij nog dan? Want dit klinkt heel oud.
0: Dat vertelt het verhaal niet. Er is alleen heel veel geld betaald. Oh, daar hebben we die hier nog.
1: Betalen, pannenkoek.
2: Betalen, pannenkoek. Ja,
0: dat bedoel ik. Ja. Laten we het thema een beetje... En ik zat te denken, eigenlijk hadden we, als die Mexicanen hier waren geweest...
1: Ja.
0: Hadden we dan ook... nee, geen Annemarie, de dochter. Graciela Hunsel.
1: Oh, ja.
3: Rivero.
1: Punt, ja. Ik zag een tijdje terug dat ze op AT5 was ze in...
0: Ja, ja, de
1: zwoele stad was dat.
0: Die zwoele stad.
1: Daar was ze, een beetje de zomergasten van...
0: Maar vorige week was ze nog op Jam FM, hè?
1: Echt?
0: Ah, jij luistert ook. Ik vind het zo jammer. Je luistert.
1: Nee, dat doe ik voor de luisteraar, hè? Want die zegt dat.
0: Ja.
1: En het staat in mijn draai, staat de tekst. En Tommy zegt echt.
0: Ik luister ook niet zoveel, want ik draai Lara. Zeg ik. Kijk eens hoe origineel ik ben. Komt er hier iemand binnen? Oh ja, die heb ik vorige week al 3 keer gehoord op de radio. Wat raar dat je hem ook draait. Ja, potverdorie. Ja. Ik ga eens ook eventjes mijn thema-uitzending doen met creatieve plaatjes.
1: We hebben juist afgesproken geen thema-uitzendingen. Dat kan echt niet.
4: Oh. Hey, waar is jullie grote vriend?
0: Die is in Griekenland.
4: Is die in Griekenland?
1: Onze pupil, bedoel je?
0: Ja, Sebastian.
4: Die doet het op zijn Grieks.
0: Ja, precies.
1: Nou. Hij zit te luisteren waarschijnlijk met zijn ouders aan het diner.
4: Ja, ja, ik hoor in deze show altijd dit soort woorden. Echt net eventjes over het Freaky Friday randje heen.
0: Ja,
1: ja, van Joost ben ik het gewend, maar van u niet. Nee.
0: Jij moet u zeggen, zeg dan.
1: Ja,
4: ik ben blij dat je me nog u noemt.
0: Nou, de muziek,
4: me lekker jong.
0: Muziek valt ook meteen stil en dan is het... Oh, wat gebeurt hier nou?
5: Twee platen die iets met elkaar te maken.
0: Dat is verrassend zo.
5: Hitlink. Is een cover, hetzelfde adres. Een sample.
0: Ik weet niet hoe het komt.
5: Instrument.
0: Altijd op dit moment. De zanger.

0: Burrito of zoiets.
1: Oh.
0: Dan gaan we gewoon. Ja, deze zou ik nog aandragen.
1: Ja, deze vind ik fantastisch. Delinquent Habits.
0: Yes. A Return of the Trash. Ja, we zijn niet met z'n tweeën.
1: Oh, ik had eigenlijk die andere aangevraagd. Maar ik vind deze ook tof.
0: Maar we zijn normaal met z'n drieën. Dus volgende week of over twee weken is het de Return of the Trash.
1: Oh ja, hij is... Oh ja.
0: Zo is hij dan. Ja, we hebben hem nu.

0: Ronde.
1: Ja, dat is de havengebied namelijk. Dus,
2: havengebied?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja, attentie, lichten aan. Studiovloer vrij.
2: Ja, vroeger had je wel zo'n illegale uit de kofferbak verkopen. Dat lijkt me dat dat hier in de studio ook gebeurt. Oh, ik heb nog een heel vet microfoontje voor je. Het is echt topgeluid. Ja. Moet je ze even luiden. Moet je ze even opdoen. En met deze koptelefoon. Is helemaal top, man.
1: Hier heeft Dennis Ruijer nog die spot mee gesproken. Ja? Extra waard. Ja, dat werd het hier van op, hoor.
2: Als je goed ruikt uit de avond ervoor had hij Mexicaans gegeten.
1: Ruik je dat in die oorschelp? Terrie maat, hè?
2: Ja. Ja, precies.
1: Dit was Jam FM met de Hot Jam. Ik heb niet gehoord. Dus ze hebben zich aangekondigd, dus dat is heel beleefd. En Delinquent...
2: En voor Delinquent Habits een Return of the Trash. Ja. Dat was volgens mij de vervolgplaat op Tres Delinquentes. En dat de Tres Delinquentes, zouden jij, Sebastian en ik ook genoemd gaan.
1: Ja.
2: Freaky Friday met Tres Delinquentes.
1: Nee,
2: de boefjes.
1: De Tres Delinquentes. En dan onze namen en dan...
2: Zit
1: stil.
2: Nou.
1: Hey, omdat we die Mexicaan uit jou krijgen, dacht ik, dan schiet het nieuws erbij in. Dus ik heb de nieuwsredactie...
2: Ja, maar dat vind ik sowieso een goed idee op vrijdagavond. Na 8 uur zit niemand meer te wachten op het nieuws.
1: Ja, maar het is wel...
2: Je moet even zo'n veilige nieuwsvrije zone hebben, dat je gewoon alleen maar positiviteit op je afkrijgt.
1: Een nieuwsvrije zone.
2: Ja. Dus het is echt alleen maar ellende en vervelende. Als je ziet wat er in Nepal ook weer gebeurd is. Ja. Ik vind dat heel vervelend.
1: Heb je ook Grand Theft Auto 6 al meegemaakt?
2: Nee, ik hou niet van computerspelletjes.
1: Oh, want dat was gisteren dat hij het in Netflix platlegde of zo? Ik weet niet.
2: Ja, want je hebt nu bij Netflix heb je ook zo'n game-afdeling volgens mij. Dat je de games kan huren, zeg maar.
1: Ja, je bent nooit meer de eigenaar, want dat zit allemaal elders. En die kunnen zeggen, ja, je hebt de hele tijd gespeeld voor €20 per maand. Nu moet je het betalen, anders...
2: Maar, ja.
1: Het is niet meer voor jou.
2: Maar dan raak je ook je highscores kwijt en zo. Maar.
1: Ja, precies.
2: Aan de andere kant... Wij hebben de maatschappij gecreëerd waarin mensen altijd dingen willen hebben. Ja, is leuk om te hebben, maar vervolgens doe je er niks mee. Dan ligt het maanden, jaren op de plank.
1: Dat is de andere kant. Maar je hebt ook dingen die nuttig zijn. Of waarmee een cd fysiek of een vinylplaat in handen is een belevenis.
2: Ja, dat is wel.
1: En een mp3'tje op een apparaat. Oh, ik ben kwijt. Kan ik hem voor jou nog even weer? En dan geef ik die 100 er ook nog bij. Ja, dat is niks meer waard. Dat is vlucht.
2: Maar dat klopt. Daar heb je wel een punt, maar... andere generatie, Joost. Wij zijn nog van een generatie die echt moesten zoeken naar een bepaald... bijvoorbeeld, goed verhaal. Delinquent Habits, Tres Delinquentes. Ik had de maxi-single. En daar stond een uitvoering op.
1: Ja?
2: Met een soort van punk-rockband.
1: Nee.
2: Maar ik had dat singeltje keer aan iemand uitgeleend. En ik wist niet meer... Ik was hem kwijt. Ik heb echt jarenlang daarna heb ik gezocht naar die versie. Waterloopplein afgegaan. Al die obscure cd-zaakjes waar je dan ook zeg maar tweedehands singeltjes kon kopen. Nooit meer gevonden. Tot op een gegeven moment had je LimeWire.
1: En had je het overal...
2: Ja, toen kon ik het gewoon downloaden.
1: En toen had het geen waarde meer. Dat is de zoektocht. De jacht is mooier dan de vangst. Zo zongen de trukkende keks ooit.
2: Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak.
1: Kijk, nou wat een tegeltjeswijsheid hier. Gewoon op een vrijdagavond in dit serviceverlenende programma.
2: Oh ja.
1: Straks hebben we nog een verjaardagskalender. We hebben nog, een gay bar classic.
2: Een gay bar classic en ook een dance bar. Maar ik weet niet, want we moesten Sebastian bellen. Die is op vakantie. Die wilde heel graag een...
1: Verzoekvlaakie.
2: Ja. Verzoeksoflaakie. Verzoeflaakie plaatje daar. Ik weet het niet. Maar goed, hij heeft vast wel iets leuks uitgezocht.
1: Ja.
2: Maar we moeten dadelijk nog even buiten de plaat om. Moeten we even kijken of de verbinding wel goed is. Want
1: We moeten een tussenplaatje draaien zeker.
2: Een tussenplaatje draaien. Dus dadelijk daar is het nieuws. Ja.
1: Los, hoe heet het? Discordes. Die zouden eigenlijk komen. Dat hadden we hier
2: gelezen. Ja, Los Discordes, ja.
1: Ja.
2: Hele leuke gasten.
1: En die zitten nu waarschijnlijk op Schiphol nog... te wachten op hun bagage.
2: Wachten op hun bagage, inderdaad.
1: Ja, en morgen staan ze dan bij Toekomstmuziek. Dat heb ik dan wel even meegekregen. Ik heb hier weggeklikt, ja.
2: Ja.
1: En dat is in het Dansige Kade. Dat is in het nieuwe haven, houthavengebied.
2: Dansige Kade?
1: Ja.
2: Okay.
1: Dansige Kade, dansen aan de haven.
2: En daar is dus een soort festivalletje of is dat binnen?
1: Nee, dat is volgens mij echt zo'n ruig hoekje nog tussen die gebouwen.
0: Ruig hoekje.
1: Vroeger hoorde je daar echt, stond er zo'n touw, een schutting en dan wat verdwaalde hippies. En
2: ja, tegenwoordig het is nu een hele hippe buurt geworden daar.
1: Daarom is het allemaal een beetje Spaans, hoppakee.
2: Sorry.
1: Burrito erbij.
2: Ja, lekker. Oh ja, en zo'n, hoe heet dat, zo'n biertje met...
0: Teferta.
2: Ja, maar met
0: Coronella.
2: Corona biertje, ja.
1: Precies. Maar dat moeten we allemaal ontberen. Een hele draaiboek komt gegooid. Ja. Zo jammer. Tot aan de klok van 9.
2: Oh, ik moet even de klok vervangen.
1: Ja, stond in het handboek, moet ik zeggen. De klok van 9.
2: Oh, daar staat hij, de klok van 9.
1: Ja, Flirting and Showing uit Groningen. Dit is Fox the Fox.

0: Het is 9 uur.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Op zondag 30 augustus kun je je helemaal laten gaan. De Flora Palace Reunion Outdoor Special Summer Edition. Beleef de zomer met de Flora Palace Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Een aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Afvalteam blijft permanent actief tegen dumpingen in Haarlemmermeer. En burgemeester Heiliger stopt in 2027. Tijd voor nieuwe generatie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Haarlemmermeer maakt het speciale handhavingsteam tegen afvaloverlast permanent. De zogenaamde afvaldetectives zoeken tussen gedumpt vuil naar gegevens van mogelijke overtreders. Sinds de start van het team worden veel meer waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Toch blijft de overlast groot en is het aantal afvalmeldingen de afgelopen jaren met ongeveer 50% gestegen. Bewoners in onder meer Hoofddorp en Bad Hoevedorp zeggen dan ook weinig verbetering te merken. Burgemeester Pieter Heiliger stopt op 1 oktober 2027 als burgemeester van Uithoorn. Hij is dan 9,5 jaar burgemeester en vindt het een natuurlijk moment om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie. Door zijn vertrek nu al aan te kondigen, heeft de gemeenteraad genoeg tijd om een opvolger te zoeken. Tot zijn afscheid blijft Heiliger zich volledig inzetten voor Uithoorn en de Kwakel, onder meer op het gebied van wonen en veiligheid. Na zijn vertrek blijft hij in Uithoorn wonen en wil hij zich op een andere manier blijven inzetten voor de maatschappij. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Hier zit ook een beetje iets van... een plaatje van Robbie Williams zit hierin. Maar dit was CeeLo Green. En ik raak altijd in de war. Want je had Gnarls Barkley.
1: Ja.
0: En ik dacht dat dat een zanger was. Maar dat is andersom. Gnarls Barkley is een formatie. En CeeLo Green was daar... die deed daar de vocalen.
1: Weet je wie er nog meer bij zat?
0: Nou, daar hadden we net tijdens de plaat over. Dus ik nou, zeg het maar live. Dan kan ik heel verrast reageren.
1: Deadmau5.
0: Echt serieus? Was dat Deadmau5?
1: Deadmau5.
0: Echt? Ja. Oh my gosh. It was so good. Ja, oh ja, dat wist ik helemaal niet.
1: Met Deadmau5.
0: Jongens, ik vind het gezellig dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Maar,
2: nu even niet.
0: Ja, maar blijf er dan ook bij. Want we maken het programma
1: echt,
0: ook voor jullie.
1: Die goede grappen.
0: Ja.
1: Echt een flauwe... Precies. Productentest hebben we hier nog.
0: Ja.
1: Moeten we eigenlijk ook nog klaar.
0: Dat is hartstikke leuk. De directeur is hier. En die doet een soort
1: van... Er is nog iemand. Die hoorde ik op vrijdag af en toe programma maken. Zo in de middag.
2: Die man met die snor boven de ogen.
1: Ja. Maar doe jij zit die ook niet op vrijdag?
2: Ja, vrijdagmiddag.
1: Ja, precies. Ja. Dus die is eigenlijk een buurman.
0: Oh ja.
1: Ja, een blok verder dan. Een blok terug eigenlijk.
2: Buurman van een paar blokken geleden.
0: Ja,
1: dames en heren, Marcel Hergaarden.
0: Jullie waren een beetje aan gedragen als twee mannetjes die zo'n illegale kofferbak sale aan het doen waren. Van, ik heb hier nog een microfoontje, jongen. Nou, dat is echt niet te geloven. Dit is echt zo geweldig.
1: En vandaag een vrouwtje geweest. Ja.
2: Super mooi dingetje. Heeft nooit mee gereden.
0: Moet je wel luisteren met deze koptelefoon. Dat is...
1: Nee, je moet het knopje wat niet brandt, ja.
0: Ja, ben ik niet gewend zo van mensen.
3: Nee, maar mooi hè, maar hij doet het wel hè. Ja, hij moet heel hard, want hij is heel zacht. Deze komt bij AliExpress vandaan.
0: Oh dat is heel ver weg, ja, inderdaad.
3: Ja, dat zijn hele slechte microfoons.
0: Nou, dat is niet altijd zo. Je kan ook geluk hebben met AliExpress.
3: Ja, maar dit was een hele goedkope.
0: Ja, dat doet die Express.
2: Ik hoor het. Dat is die brillen, meneer. Ja. Niet alleen de prijs is anders.
0: Zit daar een batterij in of zo?
3: Er zit een batterij in en het is warempel. Het is geen simpel, maar die batterij zit er al een jaar in en het doet nog steeds.
0: Nou, ik vind het eigenlijk best wel. Ik ben best wel onder de indruk van deze microfoon.
1: Ja?
0: Ja. Of van de stem. Ja, je moet gewoon een goede stem hebben met die microfoon.
1: Ik denk dat het is.
3: Ja, dit is de stem, hè. Ja. Raad van wie die stem is.
1: Zijn er die batterijen die daar ook in de kast liggen te lekken?
3: Ja, die zijn zo oud dat ze lekker. Maar dat zijn Nederlandse batterijen. Er staat een Nederlands merk op, hè?
1: Philips. Ja, maar waarschijnlijk heb je toch ergens op de markt ergens op de kop getikt. Dat het toch een partijtje is die daar al iets langer lag.
2: Ja.
3: Twijfelachtige Philips batterijen.
1: Een beetje witte pussen eruit en zo. Ja.
2: Witte poesbatterijen.
0: Witte kat in het witte kat. Oh, die ken ik nog wel. Oh, dat was geweldig. Daardoor hebben we nu van die mooie zomers. Dat is echt waar. Daar is het zo lekker warm nu. Dat is heerlijk.
3: Heel hard. Dat was toch die tijd dat je die brede batterij had. Ik weet niet meer hoe ze heet. Met twee van de lippen.
0: Dus je hebt geen koptelefoon op. Dan hoor je niet wat ik doe. Ik startte de openingsjingle. Dus ja,
2: en dan kon je met je tong proeven of die het nog deed.
3: Ja. Maar dat werkte beter met een 9 volt batterij. Dus dat wat
1: met die rare aansluiting is die rondjes erop.
0: Maar kan je met deze microfoon ook zeg maar door het pand als een soort van wandelende zender?
1: Ja, dan moet je het andere kastje erbij.
3: Dan moet ik echt een mobiele koptelefoon op hebben.
1: Ja,
3: ja, maar goed, dan ga je allemaal dingen vragen.
1: Even één punt van semi-orde. Morgen, gaan we dan nog op locatie? Of lukt dat niet?
3: Nee, we gaan niet op locatie. Omdat
1: het promo.

0: een regen vanmorgen.
1: Ja. Zo, Piet.
2: Zo.
0: Nou, ja. Hoe gaat er in Poppelepijmen weer dan?
3: Hij is opgestaan.
2: Ja. Dat is Piet Paulusma.
4: Ik geef een 6.
2: Maar Joost die kan heel goed Pelleboer. Nee, en ook Erwin Krol kan jij heel
1: Erwin
2: goed namen.
1: Erwin Krol had ik op een gegeven moment. Want ik wou meneer Mulder bij Matthijs. Maar Matthijs, dat kan toch helemaal niet? Maar jij hoort er altijd die Erwin Krol in.
2: Ik hoorde Erwin Krol in inderdaad.
1: Dat is zo goed is mijn nadoen. Hadden we een jingle?
2: Voor de herkenbaarheid. Ik had hem net al ingestart. Maar
1: ja, precies. Doe het nog eens een keer.
2: Iemand had geen koptelefoon op. Nee. Dus die ging er keihard doorheen.
1: Je hoort het bij de evaluatie. Oh ja, die moeten we ook nog doen.
2: Ja, die moeten we ook nog doen. We zijn een stukje later, het is 8:45. Precies, hè?
1: Ja.
2: Precies.
1: En heel strak. Ik ga even hier een fles in beeld brengen voor de mensen thuis.
2: Ja, je houdt nu een fles voor het scherm, maar je moet er voor de camera hangen, ja. Joost. Ja.
1: Ja, oh wacht even. Ja, echt dat omschakelen hier.
2: Oh ja, dat is het, ja.
3: Ja, dan moet je misschien wel zeggen wat het is. Het is een lokaal gebrouwen champagne. Namelijk Hoop in de Hoep heeft het meegekregen als naam.
2: Maar dan mag het toch geen champagne heten?
3: Nee, het is een.
2: Daarom heet het Polderbruis. Ja, vind ik een goede naam, Polderbruis.
1: Ja, daar had ik laatst ook last van, zei de dokter. Pilletje.
2: Nee, ik denk dat je morgen last hebt van je polderbuis. Dat is wat anders. Dat is waar het riool op aangesloten is.
1: Ja.
3: Maar wou je me gaan opdrinken nu?
1: Ik weet het niet. Zo'n productietest.
3: Hij moet wel koud zijn eigenlijk.
1: Oh, daar staat er in de koelkast gelukkig nog eentje.
3: Oh, dat is zo? Oké. Okay.
2: Dan pakken we die zo even. Ja,
3: dan doe ik mee.
1: Even kijken, wat staat er in het draaiboek?
2: Nou, we hebben nog een Fout Jaren 90 dancepauper. En de presentator, die komt uit Griekenland. Die is in Griekenland. Dus we gaan even kijken of we die kunnen bellen.
1: Oké.
2: Okay. Hij wilde hem heel graag vanaf het zwembad met zijn slippers aan. Na de souvlaki wilde hij hem zelf aankondigen. Nou, gaan kijken of we dat kunnen gaan doen. We hebben hem namelijk zo'n microfoontje meegegeven van AliExpress.
1: Ik hoop ook dat hij het bereikt heeft.
2: En een mobiele koptelefoon. Dus we gaan even kijken of dat gaat lukken. En anders bellen we hem gewoon op zijn mobiele telefoon.
1: Jij zo'n antenne-wire-faantje die kant.
3: We zijn net, we vliegen nu boven Griekenland. En we hebben al die satellieten die op Iran en Israël en al die andere landen gericht stonden. Die staan nu op Griekenland gericht.
1: Ja. Okay, we kunnen die Mexicanen met niet meteen even mee kunnen nemen.
3: Ja, die zaten vast op Schiphol. Ze verdachten die van Mexicaanse import.
2: Oh.
1: Spaanse vlieg.
3: Volgens mij staan de Mexicanen wel bekend in Nederland om het verbouwen of het produceren van drugs.
1: Oh?
2: Produceren van drugs?
3: Ja. Crystal meth, dat is toch helemaal Mexicaans.
1: Dat zijn van die beschaafde mensen daar.
2: Ik bestel dat heel vaak bij de snackbar. Gewoon een patatje crystal meth. Vind ik hartstikke lekker.
1: Oorlog.
3: Ja, lekker.
2: Ja, moeten we even snel muziek gaan draaien? Want anders gaat de directeur weer op de lijn. Van, Tommy, draai nou eens een keer een plaat.
1: Ja, volgens mij heb jij direct wel een plaatje van de crystal meth. Maar dat de vorige editie.
2: Oh. Absoluut.
0: Joost, bij zover.
1: Wat gaan we doen?
2: Even naar het toilet, even die verjaardagskalender. Ik had net echt zo lang deze plaat in mijn hoofd. Grandmaster Melly Mel.
1: Ja. Voetbal, hè? Gaan die witte lijnen volgen.
2: Ja, oh ja, nu we het toch over Crystal Meth hadden.
1: Ja, ik had hem al gemaakt, hoor.
2: Ik heb hem niet gehoord.
1: Mensen die het terugluisteren.
2: Terugvoelen. Joost, wat ben jij snelst. Maar ik had deze plaat dus gehoord in de openingsplaat van het vorige uur.
1: Ja. Oeh, daar komt alles terug hier. Jeetje.
2: Man, pas op. Alles over het mengpaneel nu. Dat is
1: Even een andere fles.

0: Nou, we kennen allemaal wel dat je... Vroeger had je zo'n keyboard en dan kon je iets mee samplen.
1: Ja.
0: En ja, dan ging je een beetje doen wat Grandmaster Melly Mel op het einde.
2: Oh. Wow!
3: Freeze!
0: Ja.
2: Wat voor effecten was dat?
0: Nou, jij opent die fles en er zit behoorlijk wat kracht achter. Dat is Nederlandse bubbels.
1: Hoop in de hoep.
0: Hoop in de hoep. Bruiswater. Of bruisbier, maar zonder alcohol, hè?
3: Polderbruis.
0: Polderbruis. Wel een goede naam trouwens, zo heerlijk. Ik wil heel even terug naar Grandmaster Melly Mel.
1: Waarom?
0: White Lines. Don't do it. Want toen jij aan het begin van de show deze draaide.
1: Toen dachten we nog dat er Mexicanen langs zouden komen.
0: Maar hier zit iets in.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk heb ik niet het juiste stukje gepakt. Maar hier zit iets in. Waar ik in één keer heel erg sterk aan Grandmaster Melly Mel moest denken.
1: Wat heb je gebruikt? White Lines?
0: Polderbruis.
1: Ja.
0: Maar toen werd het leuk, want toen zei ik... Hey, maar Joost, de plaat heet Do in the Do. En toen kwam op Betty Boo uit. En toen zei ik, nee, maar het is van een MC. Wij zoeken op een MC. Ja. Nou, het is Grandmaster Melly Mel. En dat zat dus in mijn hoofd. Maar er zit dus ook dit in, hè?
1: Ja, dat zit er ook in.
0: Ja, dat zit er ook wel een beetje in.
1: Gooi ons even op niveau.
0: Wat bedoel je, op niveau?
1: Ja, precies.
0: Oh,
1: zo kunnen we een beetje met elkaar praten, anders...
0: Nou, maar dat is wel een dingetje, Joost. Want jij hebt je koptelefoon dat het zo knijterhard staat.
1: Ja, maar dat betekent niet dat jij de microfoon zachter moet zetten. Dat is in verhouding met elkaar. Dat wordt allemaal technisch geluid. Oh, hier liggen 500 microfoons op de zwarte handel.
0: Ik zet altijd mijn koptelefoon iets zachter. En mijn microfoon ook niet te hard.
1: Ja, ik denk
0: ik heb altijd geleerd van... En we kennen hem nog, Jeroen Westermaat. 0 de base, 0. Dat is 0 is 0.
1: Ja, maar hij had deze show, de no-show, waar gasten niet komen.
2: Oh, hij kwam uit de analoge tijd.
1: Ja.
0: Hij was, goed. Ik heb veel van hem geleerd, hoor.
1: Ja.
0: Behalve stoppen met roken. Dat is nog niet gelukt. Dat is hem wel gelukt. Dus ik hou hoop.
1: Ach, kilootje erbij, maar...
3: Ooit stop je met roken, vanzelf.
0: Ik hou hoop.
1: Ja? Ja nee. Je bedoelt, je maakt de brug naar hoop in de hoep?
0: Ja, hoop in de hoep, inderdaad.
1: Ah, nou, kijk, je staat je urine staal.
2: Zullen we de proef doen op de som?
1: Ja, denk ik wel.
0: Live een slokje doen, jongens.
1: We hebben hoop in de hoep, een lokaal bruiseltje.
0: Ja?
4: Nou. Ik vind het een weerzinwekkend spektakel.
0: Nee, dat valt best wel mee.
2: Ik proef wel allerlei kruiden.
3: Ja, fruitige afdronk.
1: Het is inderdaad een kruidentuin.
0: Dit is helemaal niet verkeerd. Een beetje gember proef ik zelf.
1: Ja.
2: Het is dovenetel, korenbloem.
0: Eva korenbloem, nee.
2: Heb je ooit gehoord van moer aspirea?
3: En die dovenetel die kwam van die koptelefoon te houden.
2: En diverse andere kruiden uit de polder.
0: Ja. Wat ik zo grappig vind, dat Marcel Hergaarde ineens heel grappig is. Terwijl normaal gesproken doet hij altijd zo'n hele strakke
1: DJ-show. Ja,
0: de klok van 5. Hier is El Cool Jay.
1: Ja.
0: En nu maak je de ene grap naar de andere.
1: Ja, maar dan zit hij heel erg geconcentreerd ook die doorstart te maken.
3: Dingetje, ja. En nu is het gewoon lekker relaxed.
1: Ja.
0: Dat kan je dus ook.
3: Het is wel een prettig drankje, moet ik zeggen. Lekker,
0: prima.
3: Koele afdronk, pittige nasmaak. Ja.
1: Nou ja, inderdaad, alsof hij de tuin, kruidentuin over mijn tong piest.
0: Je weet het wel te verkopen, Joost.
3: Je moet het grafisch maken.
0: Over piezen gesproken. Heb jij tijdens het, toen je naar het toilet was gegaan, heb je die verjaardagskalender?
1: Ik heb de verjaardagskalender net van de pot gerukt.
0: Hartstikke goed. Wie staat er allemaal op vandaag?
1: Vandaag, heden ten dagen, 28 augustus.
0: Ja.
1: Morgen is 29e, dan zitten we hier gewoon in de studio. Dus ga niet naar de poffertjeskraam. Ga gewoon luisteren op de
0: Wij ook? Moet ik ook zijn?
1: Ja, je mag naar de poffertjeskraam. Mag je luisteren naar Jam FM.
0: Lekker, poedersuiker.
1: Hij is niet meer onder ons, maar David Soul zou vandaag jarig zijn. Mm. 80 jaartjes oud was hij toen hij in 2024 overleed. Hij deed Don't Give Up On Us. En hij deed Starsky & Hutch, maar dat is echt van voor mijn tijd nog.
0: Deed hij ze allebei, of niet?
1: Ja, het zijn echt zo van twee van die handpoppen.
3: Gespleten persoonlijkheid.
1: Ja. Ja. Ik ben Starsky.
3: Ik ben Hutch.
1: Ik ben nu in de kluts. Jack Black is vandaag jarig. 57 jaartjes jong is die meneer. Oh. Hadi Boubou, ken je dat nog?
0: Honey Boo Boo.
1: Dat was zo'n reality iets met het kind.
0: Geen idee, maar moeten we dan toch Betty Boo draaien met Do the Do?
1: Lijkt een goed plan. Maar dit kleine meisje is inmiddels 21 geworden. Ken jij nog?
3: Boeboe? Nee.
1: Honey Boeboe.
3: Honey Boeboe.
2: Never heard.
1: Dat was een MTV volgens mij. Zo'n meisje wat dan in een jurkje...
0: Oh, was dat niet van Toddlers in Tiaras?
1: Het zal me niks verbazen.
0: Dat vind ik zo ziekelijk.
2: Die altijd zo'n grote big smile had.
0: Ja, dat zijn van die...
1: Nou komt het boven hoor, die fetish.
0: Dat zijn van die dikke, corpulente, vatzige moeders. En die gaan dan hun kleuter helemaal volgooien met make-up.
2: Oh, dat ja.
0: En die moeten dan een beetje dansen en heel geil kijken naar de jury.
3: Ja, nou weet ik wat je bedoelt. Ja.
0: Onnatuurlijk is dat. Volgens mij is zij dat.
1: Zo ben ik ook bij de radio gekomen.
0: Ja, maar je gaat een meisje van 3 er toch niet uit laten zien als... ze is deze week overleden. Dolly Parton. Zo liepen die meisjes van 3 over dat podium.
1: Die zagen er inderdaad zo uit.
0: En we weten dat Dolly Parton dat deed, omdat ze dat eigenlijk... Deze dat deed eigenlijk voor de grap.
1: Ja,
0: dat was een image. Zij was eigenlijk super slim, Dolly Parton.
2: Dat dachten die moeders natuurlijk ook met die meisjes.
1: Ja.
2: Inmiddels weten we in Amerika dat er wel meer mis is daar.
0: Ah, nou, daar is een heleboel mis daar.
1: Ja, vooral in Lake America. Man.
2: Oh, ja. En de Nigeria Waterfalls, hoe heet die nu? De Trump Falls?
1: Dan hebben we nog Jennifer Coolidge. Zij is 65 en speelde mee in Legally Blonde, American Pie en The Cinderella Story. Shania Twain, Still the One. En Man, I Feel Like a Woman. 61,
0: dat?
1: Ja.
0: Nou, dat wist ik maar niet.
1: Ja. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. 44, dat was ook.
0: Coyote Ugly.
1: Ja, precies.
0: Daarna nooit meer wat van gehoord, toch?
3: Two Times.
1: Nee, maar ze staat nog wel hier op de lijst, dus ze bestaat nog.
3: Oké, als je op de lijst staat, besta je.
0: Ja. 44 jaar.
1: Ja, zij er een sterfdatum achter staat, dan moet je toch achter je oren krabben.
3: Soms als je erop staat.
1: Valtteri Bottas, hij is een hele snelle jongen.
0: Was hij ook in Zandvoort afgelopen weekend?
1: Denk het wel.
2: Ik ben er niet geweest, nee.
0: Niet?
3: Dat is een snelle jongen.
0: Maar jij kijkt wel de Formule 1, toch?
2: Nee, helemaal niet. Totaal niet in het interessant.
0: Waarom denk ik dat? Ik weet al waarom ik het denk. Want die polo's die wij hebben van Jam FM... zijn bijna dezelfde kleur en de opdruk is bijna hetzelfde als die van Red Bull Racing Team.
1: Hebben ze van ons gehad, ja.
0: Ja, hebben ze van ons. Ja, dat klopt.
1: Ja, precies. We hadden hier ook een blikjesmerk, maar ja, dat is op een gegeven moment... dames en heren, jongens en meisjes, we zitten midden in de verjaardagskalender. Louis Guzman, hij is 70, hij speelde mee in Boogie Nights en Narcos en Wednesday. Dat is dan inderdaad zo'n markante Latijns-Amerikaanse hoofd.
0: Ja, dat was alleen maar op één dag van de week was dat te zien, hè?
1: Wednesday.
0: Ja.
1: Daniel Stern, geen familie van die radiomaker, maar hij is 69 en hij speelde mee als bad guy in Home Alone.
0: Of is hij een van de Water Bandits?
1: Ik denk het, ja. Ik heb die film nooit gezien.
0: Echt?
1: Nee.
0: Home Alone?
1: Ja, in sommige films weet ik chronisch gewoon altijd. Oh, in de band van de ring. Oh, Titanic, hoe zal het aflopen?
3: Ik hoop wel dat hij er nog een keer weer op komt.
1: Maar alle andere films heb ik nooit gezien. Die mis ik altijd. Hallo?
5: Ik hoorde
0: wat gebeurt daar, joh?
2: Dat is remote. Dan logt iemand thuis in.
0: Is dat Blaze? Die weet ik dadelijk, want die gaat draaien. Dat is leuk.
1: Ik denk dat onze vriend is van de zaterdagochtend. Start me up.
3: Iemand is hier aan het hacken.
2: Of time for lunch.
0: Het klopt wel goed.
3: De groezel niet, de groezel.
6: We beginnen nou de smaak te pakken te krijgen.
1: Geen op Beverly Hills 90210.
0: Jazeker.
1: Ja, daar zat ook Jason Priestley in.
2: Oh,
1: hij is nu 57 geworden.
0: Wie was hij?
1: Was die blonde met die jurk? Oh nee, dat is voor vorige leven. Hoe kan je ook nou zeggen? Jason Priestley, dat is een van de gasten.
0: Ja, maar je had dan...
1: The Boys.
0: Okay.
3: Als je hem ziet, dan ken je hem wel.
1: Ja, precies. Kijk maar naar je radio. Maar dat heeft geen zin. ook op de Twitch heeft dat geen zin. Ja, je lijkt een beetje erop. Goed, wie er ook nog jarig is Billy Boyd. 58, hij is Hobbit. Tenminste, hij is Pippin van de Lord of the Rings.
0: Oh, daarom had je het net over Lord of the Rings.
1: Ja, precies.
0: Nu snap ik het, oké.
1: Je hebt Hugh Cornwell, 77. Hij speelde bij de Stranglers.
0: Oh.
1: Maar dat draaien we hier niet. Golden Brown. Ja. David Fincher is ook jarig. Hij is 64.
0: Ja.
1: Hij deed een soort dingen. Hij regisseerde Seven.
0: Oh.
1: Met die gezellige scènes van mensen die op een bed liggen en verteerd ongeveer een jaar lang aan de heroïne volgespoten.
0: Ken je dat niet? Ja, maar met Seven heb ik een gek dingetje. Want ik heb alleen het einde gezien.
1: Je hebt alleen van de laatste van alle zonden, zeg maar.
0: Ja, dat ze zeg maar in dat weiland, Morgan Freeman en Brad Pitt. Ja.
1: Dat vind ik zonde.
0: What's in the box? Ja. What's in the box?
1: Hij regisseerde ook The Game en The Girl with the Dragon Tattoo. Zodiac en The Fight Club. Heel gezellig, volgens mij. Met je partner.
0: Oh ja, nee, natuurlijk. David Fincher. Ja, natuurlijk. Ja.
1: De laatste, ik weet niet of daar, muziek van? Florence Welch.
0: Is van Florence and the Machine.
1: Ja. We hebben zeker niks van, hè?
0: Nou, hier niet. Nee.
1: Ze is 40 geworden. Okay. Maar we hebben wel iets van haar stand, volgens mij, klaarstaan.
0: Oké. Okay. Ja, wat moeten we doen? Wat moeten we dan doen?
1: Want iets een beetje high class.
3: Voorzichtig met die naald, jongens.
1: Ja, het is zo jammer. De klik gaat maar zo wat draaien. Oh, klik een beetje raar. Ja, dat die naald weer...
0: Het is ook wel mooi hoe hij dat dan zegt. Voorzichtig met die naald, jongen.
1: Heel vaarlijk. Ja, ik vind dat iemand jou dat moet zeggen.
0: Doe je even voorzichtig met die naald.
1: Er is trouwens nog wat kava.
3: Kost duur, hoor. Zo'n ding.
1: Polderbruis, laat ik het zo zeggen. Als iemand nog...
0: Ik vind het best wel lekker.
2: Ja, we moeten wel een beetje doordrinken. Het is een beetje dronken wordt.
1: Het vindt ze ook een beetje therapeutisch drank. Alsof je inderdaad echt zo, je moeder heeft zo... Oh, je hebt last van je keel hier.
0: Jongens,
2: straks is een soort, blijkt er een soort paddo-werking in te zitten of zo. Hè?
3: En ik moet nog een stukje rijden, jongens.
0: Mag ik nog een glaasje dan?
1: Precies.
0: God heb ik klaarstaan. Of Gwen Dickey of Jeffrey Osborne.
1: God!
0: Wat willen we?
1: Ik ben van God. Maar
0: dan
1: jammer.
0: Dan doe gewoon God.
2: Ik moet wel complimenten geven. De IC1-norm is in ieder geval voor vandaag weer gehaald.
3: Kijk.
0: Oh.
3: Ja, 100%.
2: Complimenten. Ja.

0: water.
1: Ja. Water. Hallo? Ja, ik had volgens de verkeerde jingle voor deze plaat erin gezet. Hè? Ik zei let's go back to the 80s, maar het heeft wel een goede vibe. Maar het is eigenlijk brand new music.
2: Ja, ken je dat?
1: Gwen Dickey.
2: Ja.
1: Ja.
2: Weet je wie dat is?
1: Gwen Dickey. Nee, dat weet ik even niet.
3: Rolls Royce.
1: Wie is dat?
3: Dat is die Rolls Royce.
1: Ja, oh, is hij? Oh,
4: die auto met een vleugeltje voorop.
1: Ja, engeltje. Oh, is hij dat? Oké. Okay.
2: Die speelde nog mee. Die speelde nog een keertje in Flora Palace, heb ik gezien.
1: Ja?
3: Ja, en afgelopen jaar heb ik er ook live gezien in de Ziggo Dome bij Ladies of Soul.
1: Ah, Ladies of Soul.
2: Oh, daar doet ze ook nog mee. Want toen bij ons was ze in een rolstoel of zo. Is ze weer een beetje mobiel? Want
1: is ze een Rolls-Royce-stoel dan?
3: Nee, ze is daadwerkelijk stapt ze van een rolstoel op een bankje waar ze gaan zitten.
2: Ah, nou, dus ja, mensen op leeftijd, hè?
1: Ja.
2: Hey, jongens, mensen op leeftijd.
1: Ja, voor mensen op leeftijd gesproken. We moeten heel even naar het volgende item. Nu al. We zijn 3 minuten te laat. Hij is boos.

0: 90.
1: Hallo?
2: I like to move it, move it.
0: Dance Pauper.
1: I got the feeling, ja. Ja, sorry, we zijn onze excuses. De Fout Jaren 90 Dance Pauper plaat is iets later dan gepland op dit station. Maar aan de telefoon, dames en heren. In het prachtige, bruisende Griekenland. Sebastian!
3: Hey, Kalispera. Goeie avond met Sebastian inderdaad. Hallo.
1: Maar nu wordt het echt een beetje Bassinadi aan. En Kalinichta is goedenavond.
3: Hey, precies.
1: Wat heb je net gegeten,
3: hè? Ja, we hebben eigenlijk gegeten in een restaurant waar ze echt vlees van het spit deden.
1: Oh, de Burger King. Wat lekker.
3: Dat was superlekker.
1: Dat ben ik ook wel eens geweest. Wat goed.
3: Ja, het was ietsjes meer dan de Burger King.
1: Oké. Okay, nou hartstikke mooi. En jij zit natuurlijk, het is daar 30 plus, 35 plus, 40 bloed geslagen heet, warm. Terwijl wij hier de hele dag zeggen thuis zitten te regen. Ja.
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja, ik heb wel medelijden met jullie, maar ik ben wel heel blij dat het hier 30 graden is overdag.
1: Oh ja, wrijf het er nog even in. Ja, we verwachten binnenkort zo'n kaartje van je met een zonnetje en erop. Het is hier 35 graden, maar ik mis jullie enorm.
4: Wish you were here.
3: Ja.
1: Groetjes,
3: Sebastian. Zeker, zeker. En precies dat, ja.
1: Ja, hey, maar heel even snel, want we lopen uit en je weet wat Joost dan gaat roepen.
3: Ja.
1: Draaiboek.
4: Nee, nooit.
1: Maar wij gingen de Fout Jaren 90 Dance Pauper plaat doen. Maar je hebt helemaal niks doorgegeven.
3: Heb ik helemaal niks doorgegeven?
1: Jij hebt geen plaat doorgegeven.
4: Nee, we hebben...
3: Ik heb er rechtstreeks wel eentje voor jullie, hoor.
1: Oh, dan ga je via je telefoon ga je dat...
5: Dames en heren, gaat u luisteren?
3: Ja.
1: Dit is een klassiek uitbrengen
3: van... Via de telefoon.
1: Zorba de Griek, ja?
3: Ja.
1: Oké, dat mag. Doe maar. Ik ben hartstikke benieuwd.
3: Je
1: zit daar natuurlijk met je slippers en je ruikt naar After Sun. En waarschijnlijk een heel vies, zoet Grieks luchtje.
3: Okay. Ja, ook dat.
1: Kom maar. Zal ik de jingle nog een keer doen? Dan kun je er een beetje inkomen.
4: Even mentaal.
3: Ja hoor, dat mag helemaal. Als het mag volgens het draaiboek.
1: Ja. Oké, dan gaan we nu live, oké?
4: 3, 2, 1.
3: Yes.
1: Dit was nog even een play. Ja, dit was tijdens de plaat. Oké, daar gaan we. Sebastian, komt eraan.
3: Yes.
6: Boom. I like the basic.

0: Dance with Greek.
1: Ja, Kalispera. Oftewel, goede avond vanuit het mooie Naxos hier in Griekenland. We hebben er vandaag klaar liggen. Greece 2000 van de Three Drives. Dit Nederlandse trance duo maakte deze heerlijke clubhit, die ook nu echt even lekker gedraaid mag gaan worden op Jam FM. Greece 2000, 3 degrees. Geniet ervan en ja, wel veel sterkte met het slechte weer in Nederland. Wij blijven hier lekker de zon houden. Groetjes!
2: Hoi!
1: Hoi!
3: In de remix.
2: Hey! Dankjewel Sebastian vanuit Griekenland!
1: Hoi! Hey.

0: was een hele speciale editie van de Foute Jaren 90 Dance Pauperplaat. En we weten al waar het is misgegaan, hè? Want we hadden gezegd de Foute Jaren 90 Dance Pauperplaat.
1: Ja, kwam met Grease 3000 of zo, of 2000.
0: Grease 2000, ja. Dus nou, dan zeg je, ja, dat is niet goed. Maar goed.
1: Nee, dat is natuurlijk...
0: Dat, dat appje had hij niet gehad, want hij zat natuurlijk in de Burger King, jongens. We moeten even heel snel door. We hebben nog maar 8 minuten. We moeten ook nog de Gay Bar Classic doen.
1: Hij zit hier gewoon
0: ook,
1: op de foodstrip, hè? Dus...
0: Ja, en ook gaan we strippen. En ook Laura Mavulla moeten we nog doen.
1: Oh ja, nou heb je me.
0: You got me.
1: Ach.

0: Dat was hem.
1: Ja, ja, nu? Jij zei nu, hè?
0: Ja, ja.
1: Is het erbij? Oké. Wacht even. Oh. Ja, doen we gewoon zo. Laura Mavula. En sorry, ik zal proberen nog deze plaat te repareren. Met wax kan het, hè? Met bijenwax.
2: Ja, en naald en draad.
3: Met die naald kun je wel afschrijven nu. Ja. Het is gewoon klaar.
1: Nou, die naald doet het nog wel, maar die plaat is misschien een beetje stuk, toch?
2: Die slaat over.
1: Ja, maar zo vaak draaien we Laura Mavula niet.
2: Nee, precies.
1: Het is ook een op Mavula plaat.
2: Ja, heel gevoelig.
1: Ja, heel gevoelig inderdaad. We zijn bijna...
2: einde van de show.
1: 5 minuten voor Blaze.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh, de koptelefoons worden al gereinigd, zo.
1: aan het einde van de show, ja.
2: Ja.
1: Ja, ja, maar je hebt nu die microfoon heb je niet meer voor je
2: neus. Nee, maar we hebben nog niet eens de Gay Bar Classic gedaan. En plakt u al.
1: Gay Bar Classic?
2: Ja.
1: Ed, laten we die nog even snel doen dan. Ja?
2: Ja.
4: Gay Bar Classic. De Gay Bar. De Gay Bar Classic.
5: This is Jam FM.
1: Oh. Nou, ja. deze hoeft geen introductie, toch?
2: Alles voor de subsidie, hè?
1: Doe jij het licht uit, Joost? Ik zit hier met vier opgeschoten mannen in de overgang. Ja.
3: Dat kan niet goed komen.
1: Ik vond dit ook wel een goede overgang.
2: Ik zet de camera uit.
1: De Gay Bar Classic van deze week. Moose Tea, Hot and Juicy en... And... Ah!

0: Maar Joost, we kunnen niet alle platen afkappen, hè? Dat kan niet.
1: Ja, wel, dat is Hit Radio. Dat is gewoon een goede moment.
0: Ja.
1: Zo, meestal na de break en dan een keer een refrein.
0: Oh, er staat iemand voor de voordeur. Wacht even.
2: Jongens, dank voor jullie aanwezigheid hier. Dankzij de inspanning van Joost.
0: Oké. Man, die Matthijs van Nieuwkerk.
3: Man. Moses Kriebel.
0: Het is inderdaad tijd voor Blaze.
1: Ah.
0: Zal ik deze plaat dan ook maar...
1: Blaze jij de kaars hieruit?
0: Ja, zal ik hem maar even zo... dan moeten we nu...
1: Ja.
0: Kunnen we nog zingen van Blaze? Hebben we nog tijd of niet?
1: Iemand moet de koffer halen.
0: Ja, ik ren wel even naar beneden. Ik voel
1: me... Jij bent de jongste, hè?
0: Ik heb net die hoop uit de hoep. Ik voel me zo gezond.
1: Heb je nog hoop?
0: Non-alcoholisch drankje met vlierbessen en gember en weet ik veel wat.
1: Hij gaat hard op de polderbruis.
3: De polderbruis. Heel.
1: Ja, dokter, ik heb last van polderbruis. Oh, de blast.
0: De blast.
1: Oh yeah.
0: Bij de volgende week weer?
1: Ja, bij IJs en Wederdiener.
0: Sebastiaan, ben je er ook?
4: Ja!
0: Kalinichta! Oké.
4: Leg aan de raakie.
0: Hij is er volgende, ja. Dat was wel raak, ja.

Fellas Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Score je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Houthaven viert dat de wijk bijna af is. En Oranje jaagt in Amstelveen op twee wereldtitels. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na ruim 10 jaar bouwen is de Amsterdamse wijk Houthaven bijna helemaal klaar. Dat wordt op zondag 6 september gevierd met een feest in het Houthavenpark. Bezoekers kunnen genieten van muziek, verhalen en activiteiten voor kinderen. Ook zijn er gratis rondleidingen door de wijk die om 2:30 en 2:30 beginnen. Gidsen vertellen onderweg over de geschiedenis van Houthaven en de laatste plannen voor de wijk. Zowel de Nederlandse hockeymannen als de vrouwen zijn nog volop in de race voor de wereldtitel. De vrouwen spelen donderdag om 6:00 in het Wagnerstadion de halve finale tegen België. Een dag later nemen de mannen het daar om 6:00 op tegen Spanje voor een plek in de finale. De vrouwenfinale wordt zaterdag om 4:00 eveneens in Amstelveen gespeeld. Daarmee staan hockeyfans in het Wagnerstadion een paar spannende oranjeavonden te wachten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website.

stem als een nachtegaaltje. Yeah, yeah. En dat horen we graag in de blast. Ik zeg vrienden, welkom. Eind van de zomer heeft zich aangediend. Regenbuien, onweer. Maar het is tenslotte ook alweer 28 augustus. Volgens mij zijn er inmiddels alle scholen weer aan de slag. En zit de vakantie er echt gewoon helemaal op. IFS in de house, welkom. Metalent komt ook binnen huppelen. Roberto. Jolanda die nog even op zoek is naar een verzoekje. En ik mis Jan020. Ja, dat wordt een probleem. Maar we gaan het toch proberen zonder Jan. Funk van Nederlandse bodem. Surinaamse roots. Mr. Steve Watson.

Evi op het Trax label. Beetje gekke plaat, want de Trax label was volgens mij een Chicago label met alleen maar house uit die tijd. Overigens ook wel hele goede house producties. En dit was dan een freestyler.

Ja, ook een favorietje van Mr. Ostorp. Maar dit is voor Koude Friday. We starten de motoren, de engines en de vocoders. Enjoy.

Inmiddels lekker druk geworden. Nog drukker dan net. Meegebert uit het Hoge Noorden op luisteren. Martin komt binnen huppelen. Mooi verzoekje van Meegebert al staan. En Martin kwam ook met een mooie suggestie. Ik doe even een tegensuggestie. De remix uit 87. Door de band Hypnosis. Van uit op het Memory label. Uiteraard uit Italië. Ligt misschien iets beter in het gehoor. Een beetje de synthesized loop van Donna Summer. Je weet vast wat ik bedoel. Deze is dus van Martin. En heb je een verzoekje? Just let me know.

volgens mij werd hij aangevraagd door onze Jan 020, die ook in het buurthuis is binnengeslopen. Welkom, jongen. Sasa, When the Time is Right, op het Profile record label. En volgens mijn talenten inmiddels al overleden. Ja, dat zijn meer artiesten. Die waren natuurlijk al ouder dan ons toenertijd. En die zijn er niet jonger op geworden. Zoek je Violanda ook binnen. Staat genoteerd, ik mag nog kiezen. Dat ga ik zeker doen. Die van Megabert ook. Laat ik je achter met zo'n heerlijke Italiaanse dub. En spreek je weer in de tweede helft.

0: Reunion Outdoor Edition. Op zondag 30 augustus in Eiland Amsterdam. Van 3:00 PM tot 10:00 PM. Scoor je tickets nu via florapalacereunion.nl. Florapalacereunion.nl. Be there. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Do you know who you're listening to?

inderdaad echt een belachelijk goede plaat. En als ik aan deze plaat denk, hoor ik gewoon Radio Futureline weer in de Amsterdamse ether. Je kwam van school, je gooide je rugzak achter de deur. Huiswerk deed er niet aan. En Futureline op. We waren bijna altijd in de lucht. Ik draaide hem voor onze Jo. Die had er een aantal opgegeven. Ik had wel zin in deze. Ik had niet gehoord. En die Miss DJ. Nou ja. Als ik geen inspiratie meer heb vandaag, doen we die. Die wel inspiratie had. Onze Megabert. Ik denk dat hij ook wel goed in het pulletje valt bij Metalent en IFS. Hoge BPM's. Beware of your bass speakers.

van de eerste Frankie Knuckle Productions. Gezongen door Jamie Principal, de personal record label. Daar heeft iets Patrick Cowlitz, iets mysterieus. The House Sound of Chicago. Een beetje mysterieuze beat. Oh, I love it. Ik houd het forum een beetje in de gaten. En als je nog wat wil horen, zet hem daar neer. Dan ga ik hem voor je draaien. Voor de rest zitten we in de hoge BPM's.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden.

0: 25 smooth en funky jam classics in 160 minuten beatmix nu non-stop achter elkaar. Met dit uur onder andere Howard Johnson, Tavares, The Tough Crew, Rick James, Forrest, Elvis Silas, Orange Juice Jones, Chemise uit Nederland Fruitcake en Billy Ocean met Nights. Maar we beginnen met Bernard Wright en Who Do You Love? Veel plezier!
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix on with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam,
2: Jam FM. Turn that damn music up.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22.

0: Jam.
1: Een uur Jammix On staat in de startblokken en daarin 19 oude importplaten van begin jaren 80. In deze mix zitten onder andere Millie Scott, Glenn Jones, Charades, Sapphire, High Fashion, Heather Heywood, Howard Johnson, Cashmere, Melba Moore, Jerry Knight en Mike and Brenda Sutton. Maar we beginnen deze 60-minute beatmix met Gail Adams. Hier is Love Fever.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff. Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam.
3: Jam FM.
2: Turn that damn music up.
5: Jam Mix On.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse